0: Bravo is mede mogelijk gemaakt door Bavaria. Zo.
1: Maar ook hier gaat het feestje nog even door. Geef ze een daverend

0: Wat een spektakel was het weer. Vanuit Studio Diana keek u naar Lamme Frans en de deurzakkers met Het feest kan beginnen. En zometeen, na de boodschappen, gaat ons programma voor u verder met een nieuwe aflevering van Tipsy de Wonderhond. Tot zo!
1: In West-Brabant en 13 graden in Oost-Brabant. Dit was het journaal van Brabant TV.
2: Het kooijurke. Dit is Helmond.
3: Too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurke XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Het

0: 1,000 fold? You gotta be kidding me.
1: I repeat. 1,000 fold.
2: Niemand kan jou meer stoppen.
3: Meer stoppen.
2: Het kooi.
4: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur. Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van dat geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Van Brouwhuis tot Brandevoort en van Stiphout tot Mierlohout.
1: Dit is Helmond.
2: Het voelt als gisteren dat we nachtenlang dronken.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00. Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2:00 instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. Temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: listen up. The only reason I'm together with you is because of your...
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
3: Dit is Nacht.
2: Dit is Nacht.
3: Dit is Helmond Nieuws.
4: 6:00.
5: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2:00. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de Pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langsliep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
3: Dit is...

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
4: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
4: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
4: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Rusten!
2: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is weekend.
2: Dit is weekend.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Henk draait door.
1: Henk draait door.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelderse stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Trusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: 4 over 9, goedemorgen. Welkom bij Henk Draai. Door tot klok van 12 uur ben ik weer bij met de lekkerste muziek. Onder andere The Supremes, Genesis, Roy Orbison. En nog veel meer op Dit is Helmond Radio. Zo!
10: Dit is Helmond.
0: Henk Draai door.

Linda Carlisle op je radio met Leave a Light On met Dirk Helmonds. En je hoort ook nog ervoor de Bee Gees en Staying Alive. De falsetstemmen van de mannen met de strakke broeken. Het is 13 minuten over de klok van 9 uur. Welkom in het programma Henk Draait Door voor zaterdag 26 september alweer. Het is niet te geloven. We zitten alweer op de laatste zaterdag van september van 2026. Ja, en dat weer voor de komende dagen, vrienden. Mocht je er nog wat snipperdagen hebben staan. Ik zou ze opnemen als ik jou was, hoor. Want het worden 3 mooie dagen. Vandaag wordt het 21 graden, morgen wordt het 24 graden. Maandag 24. Dinsdag 28. En woensdag 27 graden. En vanaf donderdag gaat het weer behoorlijk naar een lager niveau. Dus ik zou zeggen, mocht je nog wat dagen hebben, ik zou zeggen, neem ze op, vrienden. Want voor je het weet, is het mooi weer voorbij natuurlijk. Zometeen de platenkast van Henkie. Allereerst op je radio. Uit de top 40 van het jaar 78. De Doobie Brothers. And what a fool believes. Goedemorgen!

0: Hij is duidelijk te horen op het plaatje. Michael McDonald scoorde ook jaren later nog solo hits. The Doobies. En What a Fool Believes, dit is Helmond Radio. Henk draait door. Het is tijd voor het volgende item in het programma.
1: De platenkast van Henk van Beek.
0: En die is weer aan grasduinen geweest in zijn platenkastje. Bij, op zijn zolderkamertje. En ik heb zo'n aparte hoek met oude platen en zo. En denk ik, nou, ik zal eens even kijken wat er allemaal in staat. Kom ik iets tegen van Archie Bell and the Drells. Ze waren afkomstig uit Texas, Houston. En ze waren populair in de jaren 60. Was 68 dat deze plaat uitbracht. Hij heet Tighten Up. Het is een klassiek funk en soul meesterwerk. Geschreven door Archie Bell en Billy Butler. Het wordt gekenmerkt door een bijzondere aanstekelijke groovy begeleiding van de TSU. Wordt over het algemeen beschouwd als een van de vroegste en meest fundamentele hits van de geschiedenis van de funkmuziek. Nou, dan mag je dus voor mij gerust uit mijn kastje komen. Hier zijn Archie Bell en de Drells bij de Helmond Radio en Tighten Up.

up. Yeah. Now let that guitar fall in.

En na de categorie lekkere oude meuk uit de jaren 60 geworden, Archie Bell en de Drells en Tighten Up. Hij is inmiddels al geplaatst in het playlistje van Henk's Platenkast op Spotify. Zometeen hoor je op je radio Wishing Well van Terence Trent D'Arby. Hij bereikt vandaag in het jaar 87 nummer 1 in de top 40 en blijft daar 2 weken staan. En ook in de top 40, maar dan tussen de klok van 11 en 12 komen ze voorbij uit 78. De grootste hits van vandaag in het verre verleden. Dit was nummer 15 in de top 40. De Dire Straits. Iedereen kent deze natuurlijk, hè.

De uithaal van Terence Trent D'Arby in Wishing Well. Uit het jaar 87 en daarvoor hadden we de nummer 14 uit de top 40 geworden. De Dire Straits en natuurlijk de Sultans of Swing. Het is iets over half tien.

0: En hier komen we terug. Elke week de klok van 9:30 bij Henk Draai Door. Maar dit is Helmond Radio. De steunplaten van Frits Spits uit de welbekende Avondspits. Elke doordeweekse dag tussen 6 en 7 bij de NOS op Radio 3. En vandaag in het jaar 1983 valt de keuze van Frits op Space Monkey met Can't Stop Running. Het verscheen in het jaar 83 als enige single. En die zou ook als enige single de top 40 halen, want daarna was het gewoon gedaan met de groep. Dus een echte one-hit wonder. De steunplaat bij Frits. Space Monkey.
1: Ze draaien de steunplaten helemaal.
2: I remain hopeful that we will reach you.

0: We draaien dus... Sorry. We draaien de steunplaten helemaal in woorden. Space Monkey en Can't Stop Running. En op deze dag in het jaar 98 stond Faithless met dit lekkere nummertje. Nummer 1 in de top 40.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.
2: Wat is dat lekker, hè?

Faithless. En God is de DJ. Dit is Helmond nummer 1 in het jaar 98 in de top 40. We worden ze juist voorbij komen. Dit is Helmond Radio. Henk draait door. En op deze dag in het jaar 64 op de eerste plaats in de Billboard Hot 100. Roy Orbison. En een speciaal nummer voor zijn vrouw Claudette. Ze had een beetje een moeilijke tijd achter de rug samen met Claudette. En hij schreef dit speciaal voor haar. Oh, pretty woman. Hey.

Ja, en zo heeft elke plaat natuurlijk zijn verhalen. Ook deze van Roy Orbison, Oh Pretty Woman. Want op het moment dat dit in de Amerikaanse hitlijsten verschijnt, komt Orbison erachter dat zijn vrouw hem bedriegt met een ander. En hij vraagt echtscheiding aan. Later, in het twee jaar later, trouwen ze Roy Orbison en Claudette. En twee maanden later komt Claudette om het leven bij een motorongeluk. Voor de ogen van, inderdaad, Roy Orbison. Ze reden bij de motor en op dat moment, tijdens een ongeval overleed zijn vrouw Claudette. Roy Orbison en Oh Pretty Woman. Zometeen de Jackson 5 en I Want You Back. En dit album, met als titel Abacab, staat nummer 1 in de Amerikaanse en Engelse albumlijsten. Ik heb het over Genesis. Hier is Abacab.

Op deze dag in het jaar 1970 maakt Motown Records bekend dat de laatste 9 maanden van hetzelfde jaar de Jacksons meer dan 10 miljoen platen hebben verkocht. En in januari 70 staat hun eerste hit, I Want You Back, aan de top van de Billboard Hot 100 en de Billboard Soul Single Hitlijst. Het is 10 minuten voor de klok van 10 uur. Nou, we toch weer een klein beetje in de disco zitten. Hè? Ja. Dat mag gewoon even vasthouden, lijkt mij natuurlijk. Met deze van Vicky Sue Robinson.

nam het op deze dag in het jaar 75 in de RCA Studios in New York. Figgy, Sue Robinson en Turn the Beat Around werd trouwens opnieuw leven ingeroepen door Gloria Estefan in het jaar 94. Die maakte er een cover van en had er nog een kleine hit mee met Turn the Beat Around. Ik moet ineens hier aan denken. Ik vraag me niet waarom, maar... The Supremes and Reflections. Zo ineens komt dat voorbij, hè? Dan denk je in één keer van... Hé, die plaat, lang niet op de radio gehoord. Waarom ook niet?

kan me nog herinneren dat dit ook nog verbonden was met een of andere serie bij Veronica TV ergens in de jaren 80. En ik ben de naam van dat programma kwijt. Het zal niet waar zijn, zeg. Goed, vrienden, we gaan naar het nieuws van 10 uur. Na 10 uur zijn we terug met onze jarige artiest. Ik heb er een stuk of 7 voor je klaarstaan. Muziek van onder andere Starship, Boys to Men. Ook nog 2 artiesten die jarig hadden moeten zijn, maar die helaas ons ontvallen zijn. Die komen voorbij zometeen. En Frank Sinatra natuurlijk. De King komt nog voorbij zometeen in de 2e uur. En we beginnen met Step by Step van Whitney Houston. Uit het platenkastje van Henky Draait Door. En zoals altijd gaan we er altijd uit. Het eerste uur met de Beatles. Zo ook vandaag op deze datum. Hier zijn ze met Can't Buy Me Love.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Henk draait door.
1: Henk draait door.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Hete in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
5: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Trusten!
4: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Geachte luisteraars, binnen en buiten het Koninkrijk der Nederlanden. Hiermede wordt ingeleid een geregelde radio-uitzending op dit uur van een Nederlands programma dat onder de auspiciën staat van de Nederlandse regering.

Henkies platenkast, Whitney Houston, Step by Step. Ja, ze overleed 11 februari 2012 alweer. Ze werd 48 jaar oud en de zangeres werd dood aangetroffen met haar gezicht voorover in het water liggend in het bad van een hotel in Beverly Hills. En volgens de lijkschouwer stierf Houston door verdrinking, mogelijk na een hartaanval, te wijten aan medisch probleem en het gebruik van drugs. Ook haar dochter is aan dezelfde en met dezelfde situatie overleden. Whitney Houston! En de muziek leeft voort, om het zomaar even te zeggen, vrienden. Zometeen onze jarige artiesten. We kijken nog even in de tipparade. In the evening when the sun go down, when there's nobody else around, this Wolfman Jack reminded you it's disco time. Social Classic. De tipparade van 26 september 1978. Dit was nummer 7 in die tipparade. Ook later zal ze de top 40 bestijgen, om het zomaar even te zeggen. Haar naam, Evelyn Champagne King. Hier is een lekkere Soul Show Classic. I Hate Shame.

Evelyn Champagne King. Ja, later zal dat champagne tussen haar namen weggaan. Want ze noemde zich liever Evelyn Champagne. Nee, Evelyn King moet ik zeggen natuurlijk. Het is tien over tien. Onze jarige artiesten van vandaag, 26.

0: Een gelukkige verjaardag.
1: Inderdaad, gelukkige verjaardag namens alle medewerkers van Dit is Helmond Radio en TV. Op deze dag is het ook de Europese Dag van de Talen. Het is internationale dag ter uitbanning van de nucleaire wapens. Het is ook internationale dag van de anticonceptie. Het is vandaag ook nationale burendag. Dus mocht je ruzie hebben met je buren, maak het vandaag goed. Ja, het is misschien een leuk idee om het te doen vandaag op burendag. En het is vandaag ook internationale werelddovendag. En voor de freaks onder ons, ja, we zitten 109 dagen van de kerstmis. Dus hou er even rekening mee. Je hebt nog 109 dagen om te verzinnen van een kerstdiner. Ja, het is maar even een ingeving van Henk Draait Door. Jarige artiesten, ik heb er maar 7 vandaag. Stuart Tos is jarig van de band Pilot. Zometeen hoor je It's Magic. Hij wordt 78. Ook jarig is deze man. Zijn naam Brian Ferry, of moet ik zeggen Roxy Music. Hij wordt vandaag 81. Dit komt uit 76. Hij heet The Price of Love.

De zanger is jarig vandaag. Stuart Tosh, je wordt 78 jaar oud. We worden Pilot en It's Magic. Onderweg zometeen Starship met Nothing's Gonna Stop Us Now. Vandaag is jarig Greg Chiacquito. Hij wordt 72 jaar oud. En ook jarig van Los Lobos is Cesar Rosas. Hij wordt vandaag 72 jaar oud. En dit is uit 87. Dat zeg ik.

En vogue op je radio. Cindy Heron is jarig, wordt vandaag 65 jaartjes oud. Je hoorde Free Your Mind and the Rest Will Follow. De laatste jarige van vandaag, 26 september, is John Stockman. Wordt vandaag 54 jaar oud. Bekend van Boys to Men. En eind jaren 80, begin jaren 90 was de swingbeats populair in Nederland. En daar deden ze vrolijk op mee.

Een populaire muziekstroom deed zijn intrede in de Nederlandse platenmaatschappijen. Zogenaamde swingbeats. En Boyz II Men deden vrolijker mee. Met Motown Philly, de een van de laatste jarigen vandaag in het jaar. In het jaar dat hij jarig was, Sean Stockman. Hij wordt vandaag 54 jaar oud. Ook zijn er artiesten die hadden vandaag jarig moeten zijn. Zometeen hoor je onder andere Olivia Newton-John met Sam. Ze had vandaag 78 jaar moeten worden, maar ze overleed 8 augustus 2022. Ook overleed deze dame. Misschien niet overleed, had jarig moeten zijn vandaag. I beg your pardon. Sorry.

Het is de geboortedag van haar vandaag. Hè? Van Olivia Newton-John. Ze had van 78 jaar moeten worden, maar ze overleed ze 8 augustus 2022. En daarvoor hadden we Lynn Anderson. Zij was, had ook jarig moeten zijn vannacht. Ze zou vandaag 81 jaar geworden zijn, maar ze overleed 30 juli 2015. Je hoorde Rose Garden, maar dit is Helmond Radio. Henk draait door. Het is 13 minuten voor de klok van 11 uur. En dit is Frank Sinatra.

0: single duurt maar 1 minuut 51, hoorde The King met Surrender. En voor hadden we natuurlijk van het album met de naam Songs for Swinging Lovers, hoorde u It Happened in Monterey van Frank Sinatra. Zullen we er eentje doen?
1: In the evening when the sun go down, when there's nobody else around, this Wolfman Jack reminded you it's disco time.
0: Eentje van Marvin Gaye.

Nog tijd. Veel plezier om het te horen. Deze van Marvin Gaye. What's going on? Dit is Helmond Radio. Henk draait door. En na het nieuws, vrienden, gaan we terug naar het jaar 1978 op deze dag in het verleden. Ik heb hits voor je klaarstaan van onder andere Patrick Juvet, John Travolta en Olivia Newton-John, Andrew Gold. We hebben een stationaire nummer 1 rond de klok van 5 voor 12. We hebben 5 nieuwe binnenkomers. We hebben de klapper van de week op nummer 17. En trouwens, die nummer 1 was van Nederlands product. Ja, het waren 3 dames. Meer zeg ik niet. We gaan eruit met de nummer 18 uit de top 40. Staat 4 weken genoteerd. Bleef stationair staan op nummer 18. Ja, je kent het natuurlijk van die hit, hè? Nights in White Satin. Maar ze had ook later nog hits. Onder andere natuurlijk nog Question. En ook deze, Had to Fall in Love. En na het nieuws beginnen we met de eerste nieuwe binnenkomer. Die is van Earth, Wind and Fire. En die heet Got to Get You Into My Life. Ik zeg tot zo.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer, vanuit het westen ligt de regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is het laatste uur.
2: Nieuw.

Ik steek natuurlijk niet onder stoelen of banken natuurlijk. Ik hou van toeters en belletjes en hoor deze zeker bij Earth, Wind & Fire. Ze namen dit energieke solo en funk nummer op voor de film Saturday Night... Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Met een gigantische hit en bereidt de top 10 in de Amerikaanse hitlijsten. In Nederland zal het blijven tot nummer 32 en 3 weken notering nummer 38 nieuw binnen. Welkom! 26 september 1978 waren dit de hits. Nieuw.

0: David Essex, nummer 37 nieuw binnen. Werd trouwens geproduceerd door Mike Betts, bekend van natuurlijk Lady of the Dawn uit de jaren 70. En deze David Essex speelde een rol in de West End musical Evita van Andrew Lloyd Webber en Tim Rice. Hij speelde een verteller en hij speelde de rol van Che. Oh, What a Circus, de tweede nieuw binnenkomer in het jaar 78. En op plaatsje hoger staat de strip van Paul Nicholas, bekend van... Ja, het is een vrolijk uptempo popsingeltje van de Britse zanger en acteur Paul Nicholson uit 78. De derde nieuwe binnenkomer, hoor.
1: Nieuw.

0: Paul Nicholas en On The Strip, de derde nieuwe binnenkomer in het jaar 78 op deze datum. En Pieter nummer 29 en zou daar 4 weken blijven staan in de top 40. Daarna was hij weer verdwenen, een echte one-hit wonder. Het volgende nummer op nummer 33 nieuw binnen. Werd geschreven door de legendarische Franse producent Jacques Morali, de man achter The Village People. En Victor Willis, de liedzanger van The Village People, schreef de tekst voor Patrick Juvet. Hier is de derde, vierde nieuwe binnenkomer.
1: Nieuw.
0: En hij heet I Love America. Patrick Juvet.

Ook nog een succes gehad met I Got a Feeling, worden Patrice Juvet. De vierde nu binnenkomen in het jaar 78 op nummer 33 met I Love America. En deze plaat van The Darts steeg 10 plaatsen in de tweede week. Een sfeervolle ballad van de 9-koppige Britse doo-wop revival band The Darts. Uitgebracht in juni 78, het nummer groeide uit tot een van hun meest geliefde klassiekers.

12 weken top 40 voor de darts. Piekte nummer 5 in de top 40 met dit It's Raining. Steeg 10 plaatsen in de tweede week. Op nummer 24, ja, de wereldberoemde tekstregel I don't like cricket, oh no, I love it, is rechtstreeks overgenomen uit de werkelijkheid. Graham Gladman vroeg op Jamaica aan een hotelmedewerker of hij van cricket hield, waarna de man de legendarische woorden zei, letterlijk en figuurlijk. I don't like cricket, oh no, I love it.

0: Nummer 24 in de top 40 in het jaar 78. Op nummer 17 staat het volgende plaatje.
1: De klapper van de week. Nieuw.
0: Ja, die film Grease, hè, die was natuurlijk in opkomst. En deze twee deden vrolijk aan mee. Summer Nights.

Een van de meest iconische duetten uit de filmgeschiedenis, gezongen door Olivia Newton-John en John Travolta. Het nummer werd uitgebracht in 1978 als onderdeel van de mega succesvolle soundtrack voor de musicalfilm Grease. De klapper van de week op nummer 17. Je hoorde hem voorbij komen. Dit is Helmond Radio. Henk draai door. Het is exact 11:30. En als vaste luisteraar weet je wat er gaat gebeuren nu. We hebben de alarmschijf. Het zelfgeschreven nummer was te vinden op zijn debuutalbum onder de naam van het album Whatever Happened to Benny Sattini. De inspiratie voor het lied was de ervaring die Rhea's jongere zus Paula een paar jaar eerder had gehad, toen ze er kapot van was dat ze haar eerste vriendje verloor. Ach, liefdesverdriet. De alarmschijf in 78 was voor Chris Rhea. Hier is Fool If You Think It's Over.

0: Mocht je luisteren, wij moeten hiermee stoppen.
1: Ja, we stoppen ermee.
0: Ik ben het zo zat, we zijn al 2,5 uur bezig.
2: Van Brouwhuis tot Brandevoort en van Stiphout tot Mierlohout.
3: Dit is Helmond.

Andrew Gold. Het gaat over zijn toenmalige vriendin, de Amerikaanse actrice Lorraine Newman. Ze maakte destijds deel uit van de legendarische originele cast van de sketchshow Saturday Night Live. En schreef het nummer al na een week dat hij haar... na een week daten. Om indruk op haar te maken. En het was wel gelukt, want ze zijn nog steeds bij elkaar. Nummer 15, Andrew Gold en Never Let Her Slip Away. We gaan de top 10 in. Op nummer 9 staat een ode aan Stockholm. Geschreven door Benny Andersson en Björn Ulvaeus. Als eerbetoon aan hun thuisstad Stockholm en de zwoele lichte Scandinavische zomernachten.

Vele hits, hè, deze vierde. Ongelooflijk. Ze won in 74 het Trompfestival met Waterloo. En toen kwam de ene en het andere plaats. Die kwam uit. Het werd helemaal goud voor ABBA. Summer Night City was nummer 9 genoteerd. Steeg maar liefst 8 plaatsen in de tweede week. Zal ook naar de top 5 stijgen in het jaar 78. Op nummer 7 staat... de platenmaatschappij die koos het nummer specifiek uit als de Amerikaanse single in de hoop mee te liften op de succes van de Buddy Holly Story. Een populaire bioscoopfilm die destijds draaide. Die gok mislukte volledig. Het nummer deed in de VS helemaal niets in de hitlijsten. In Nederland daarentegen wel.

Zwaar populair in de jaren 70, hè, deze dames en heren met Van Blondie. Een groot hit was natuurlijk Denise. En daarna volgden nog een aantal andere hits, waaronder deze. I'm Gonna Love You Too. Nummer 7 genoteerd. Op nummer 6 staat een nummer dat Lionel Richie schreef. Want hij raakte geïnspireerd door zijn vader. Tijdens een 37-jarig huwelijksfeest van zijn ouders hield zijn vader een emotionele toespraak waarin hij tegen zijn vrouw zei: I love you, I need you, I want you. En Lionel Richie dacht direct: dit is hoe je een vrouw moet bedanken.

0: Een van de meest unieke en herkenbare muzikale meesterwerken uit de geschiedenis van de progressieve rock. Justin Hayward en Jeff Wayne en Eve of the War, nummer 3 genoteerd in de top 40 vandaag in het jaar 78. Op nummer 2 staat een dame die haar carrière begon als succesvol fotomodel. En je was jarenlang de muze en vertrouweling van schilder Salvador Dali. Dali.
1: I'm getting on, I'm moving on.
0: Rustig aan, Henk. Rustig aan.

0: Meteen denk aan E.T. als ik dit hoor.
1: Follow me.
0: De nummer 2 in het jaar 78. En David Bowie overtuigde haar halverwege de jaren 70 om het modellenwerk achter haar te laten liggen. En hij betaalde haar zanglessen en spoorde haar aan om muziek te gaan maken. Het resulteerde in 2 hits voor Amanda Lear. Je hoorde Follow Me. En de nummer 1 valt direct op door zijn aanstekelijke pop-disco-sound, gecombineerd met de Spaanse gitaren en castagnetten. Wat de track een zomerswoel Latin tintje gaf. Het refijn met de tekst La La La bleek een onweerstaanbaar oorwurm te zijn. De nummer 1.
2: Nummer 1.
0: Was for love and you're the greatest lover. Fijn weekend. Houdoe. Bedankt voor het luisteren. Vanavond om 6 uur. More than a feeling. Met Linda. En ze heeft gasten vanavond uit Amerika. Jazeker.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Weekend.
1: Dit is Weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Jij bent Helmond.
1: Dit is Helmond.

0: Van Brouwhuis tot Brandevoort en van Stiphout tot Mierlohout.
1: Dit is Helmond.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 2:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Sparta speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 3 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en JA21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League-duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 4 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook voltleider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die 2e plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 5:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de 8e plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Trusten!
4: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van R&B, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sascha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check Roma.nl.
6: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
7: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Check Roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Brian Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sascha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: The Ballad of the Week and the best new and old AOR and melodic rock. This is More Than a Feeling with your host Linda.
10: Are you sitting comfortably? Then we'll begin.

0: Water speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 7 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30. Ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn van een supermarkt licht gewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
7: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Trusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van R&D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
9: The Ballad of the Week and the best new and old AOR and melodic rock. This is More Than a Feeling with your host Linda.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is weekend.
0: Dit is weekend. Dit is Helmond Nieuws.
2: 8:00.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
1: Dit is weekend.
2: Dit is weekend.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: Dit

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
2: Dit

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 11 uur.
3: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren. En nu het leven weer van mij is.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 12 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Mixen.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Mix hem naar het weekend.
1: Mix hem naar het weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wilde Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. Komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Mix hem door.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
1: het
0: Kooijurken XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 2 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden... die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed... en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht... om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken. Met de open dagen wil het COA het contact tussen asielzoekers en omwonenden verbeteren. Met in totaal 23.000 bezoekers was de opkomst ongeveer de helft hoger dan vorig jaar. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.